0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: wacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan de WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig, met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de Noordkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig, met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders is het droog en zonnig. De temperaturen liggen tussen 14 graden in Groningen en 19 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: More hits, more memories. More songs.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there. Welcome along to this week's Fabulous 50s Radio Show. I'm Paul Peters.
4: And I'm Jeff Kemp.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: band Mungeltjerry speelde het nummer in Nederland op 28 juli 1970 live op het legendarische Holland Pop Festival in het Kralingse Bos, waarbij het publiek bordjes in de lucht gooide. Nou, het werd wereldwijd een dikke hit. Volgens zanger Ray Dorsett schreef hij het nummer in 10 minuten op een tweedehands Fender Stratocaster. Het lied beschrijft het zorgeloze gevoel van een zonnige zomerdag.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend.

vrienden en vriendinnen op de radio. Allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ja, en we gaan weer een beetje richting hittegolf. Nou, het wordt er aardig beter op. Ach ja, het ventilatortje er wat bij aan in de studio, dan is het wel weer te harden. Nou, ik ga niet verklappen wat ik allemaal ga draaien, want er komen weer een heleboel mooie nummers voorbij vandaag. Ik zou zeggen, zet je kopje koffie er maar bij. En het warme croissantje met jam. En natuurlijk het eitje. En voor de liefhebbers natuurlijk ook de jus de rons. Nou, is het hele ontbijt weer klaar en compleet. De muziek is ook compleet vanmorgen. Ik heb hier Gino Vanelli met het mooie nummer First to Be in Love, komt uit 1986.

Hurt to Be in Love is geschreven door de Canadese zanger Gino Vannelli en geproduceerd door Vannelli en zijn broers Joe en Ross. Joe speelt op de synthesizers in dit nummer, terwijl Ross verantwoordelijk is voor de achtergrondzang. De overige instrumenten werden gespeeld door gitarist Mike Miller, basgitarist Jimmy Haslip en drummer Mark Craney. Hurt to Be in Love werd de 7e top 40 hit van Vannelli in zijn thuisland Canada.

0: Het vaste schrijversduo van Steel's Wheel, Joe Egan en Gary Rafferty, schreven het nummer als commentaar op een wijziging in de muziekstijl van Bob Dylan in een poging de hitparades vaker te halen. Echter, het bleek ook zelf een succes te zijn. Stuck in the Middle with You betekent iets in de trant van ik zit met jullie opgescheept. Op de B-kant, José kwam ook van hetzelfde album. In 1981 kwam Stuck in the Middle weer in een tweede versie uit. Maar ja, in ieder geval, het was de Schotse band Steeler's Wheel.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord, AM 747.
0: Ja, en we zijn weer helemaal terug op de 747. Na een maandje even uitgeleend te hebben aan Radio Waddenzee. Maar we zijn er weer volop met Radio Emmeloord. Nummer van Bonnie Tyler.

0: We hoorden helaas deze week dat ze is overleden. Maar Tyler kwam uit een gezin van 6 kinderen. Haar vader was mijnwerker, haar moeder een operafan, deelde haar passie voor muziek met haar kinderen. Janis Joplin en Tina Turner waren haar grote voorbeelden. Na in verschillende bands gezeten te hebben en na verschillende artiestennamen kwam ze uiteindelijk bij Bonnie Tyler. 1975 nam ze haar eerste liedje op bij de platenmaatschappij Honeycomb. De single werd geen succes. Haar tweede single, Lost in Friends, toonde meteen haar vocale kwaliteit en ze haalde er de top 10 mee. Later werd het zelfs een Europese hit. Nou, haar eerste album in 1977 had een bescheiden succes, maar toch genoeg om door Europa te toeren. Net voor het album werd uitgebracht, moest ze een knobbeltje op haar stembanden laten wegnemen. Tegen doktersadvies in sprak ze voor ze genezen was. Hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar keel. Ze dacht dat haar zangcarrière over was, maar niets was minder waar. Haar volgende single, It's a Hard Race, die we net hoorden, waarop ze met schorre stem zong, haalde de top 5 in Engeland, Europa en de Verenigde Staten, waardoor ze daar voor het eerst kon gaan toeren.
1: Sunday Morning Breakfast Show.

De Australische popgroep Little River Band, die in 1975 in Melbourne werd opgericht. De naam van de band is ontleend aan een verkeersbord richting de gemeente Little River, dicht bij de stad Geelong. Het was de eerste Australische band met aanhoudend commercieel succes in de Verenigde Staten. Tijdens het bestaan heeft de band meer dan 25 miljoen albums verkocht en maakte hij 13 Amerikaanse top 40 hits. Goedemorgen.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Everything But A Girl, oftewel EBTG, is een Engelse tweepersoonsband die in 1982 werd opgericht in Hull. Leden van de band waren zangeres Tracy en gitarist en toetsenist Ben Watt, die ook met elkaar getrouwd zijn. Hun grootste hit was een remix van het nummer Missing, oorspronkelijk uitgebracht op single in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op 13 oktober 1994. Ik heb hier een nummer, ja, een beetje toepasselijk, want de vakanties gaan beginnen. Het gaat om de autobaan en het wordt uitgevoerd door Kraftwerk.

instrumentatie op de autobaan was in 1974 zeer innovatief te noemen. Het had een grote invloed op vele genres binnen de elektronische muziek en de dance die zouden volgen. Zo waren er onder meer elektronische percussie, een mookbas, phasing, vocoders en die binnen de krautrock veel gebruikte motoriek te horen. Ook werden er enkele akoestische instrumenten te horen, waaronder een gitaar en een fluit. Kraftwerk heeft het nummer vaak gespeeld tijdens hun concerten. Goed, een nummer van Demis Roussos, gaat op het nummer My Reason, komt uit 1972.

Heemse Roesels vertoonde een plek in de jaren 70 met een aantal hits, waarvan de singles My Friend the Wind en Forever and Ever in 1973 hoog genoteerd stonden in de verschillende hitparades. Nou, dit was het nummer My Reason, kwam in 1972, nog even eerder. Goed, Creedence Clearwater Revival met het mooie nummer Up Around the Bend.

0: Up Around the Band is geschreven en geproduceerd door zanger en gitarist John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Het nummer behaalde de eerste positie in de Veronica Top 40, terwijl in de Amerikaanse Billboard Hot 100 de vierde positie werd behaald. Maar Nederland die scoorde toch net even hoger.
1: De Evergreens, de hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Amyloid op DAB+.
0: En vanaf deze week natuurlijk ook weer op de 747 AM.

Say You Will, een nummer van de Brits-Amerikaanse rockband Foreigner. Het is de eerste single van hun zesde studioalbum Inside Information uit 1987. En dit zijn de Moody Blues met het mooie nummer I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band.

geschreven door basgitarist John Lords en geproduceerd door Tony Clark. I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band was de laatste single van de groep voordat zij een pauze van 5 jaar namen, waardoor de groepsleden zich meer op hun solo carrières konden richten. Het werd een van hun grootste hits, vooral hier in Nederland.

0: Zo, even lekker wakker worden met de groep Kraaienveld uit Beverwijk. Die speelden van 1970 tot 1975.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Ja, ik zit op het klokje te kijken, maar het betekent dat de show alweer over is. Nou, ik heb mijn best gedaan om weer wat mooie nummers bij elkaar te zoeken. Bedankt voor de verzoekjes die er ook tussen zaten. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er volgende week zondagmorgen weer. Ja, mocht je een verzoekje hebben, dan mag je dat gerust even naar me toe mailen of appen. Dan neem ik dat gewoon lekker mee op de zondagmorgen. Tot volgende week. En iedereen bedankt voor het luisteren.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK-voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Het was een bijzonder groepje, Scaffold, want daar openden wij het programma mee. Ze hadden de hits in de jaren 60 en dit kwam uit het jaar 1967. Thank you very much. Ze hadden komische plaatjes hoor, want de andere was ook weer Lily the Pink. Die hebben we ook al eens een keer gedraaid in het programma Music Memories. Fijn dat je er weer bij bent hier via de AM747, DAB Plus of streaming audio. Dat zijn allemaal de mogelijkheden om Radio Emmeloord natuurlijk te beluisteren. Mocht je op vakantie zijn, mocht je in het buitenland zijn, of mocht je gewoon in Nederland zijn. We zijn overal te beluisteren, dus dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk. En kennen we deze mooie romantische plaat nog. Formatie LTD. En Shine On. Verderop in het programma weer een oude alarmschijf.

deze formatie heeft heel veel hits gehad in de jaren 60. Davy, Dozy, Bicky, Bicky en Tits. En dit was een van de vele Save Me. Ik heb hier zo'n hoesje voor me. En leuk om te zien dat in die tijd dat ze al creatief waren. Verschillende broekspijpen hadden ze als outfit uitgekozen.

Fragile Éclair. Dat was een liedje van Gérard de Normand. Het leuke wapenfeit van deze zanger is dat hij in Nederland 2 hits heeft gescoord. Deze uit 1977. En in 1976 La Ballade de Jean Giraud. En alle twee de plaatjes bereikten de tweede positie. En ze stonden alle twee 10 weken in de Nederlandse top 40. Dat is wel heel erg apart als je dat zo helemaal gelijkwaardig voor elkaar krijgt in de hitparade. Straks de oude alarmschijf vinden. Maar nu eerst een plaatje. Ja, die is door Los Incas ook opgenomen. Maar volgens mij was dit het origineel. Althans, daar ga ik een klein beetje van uit. En als het anders is, dan hoor ik dat graag van je. Simon & Garfunkel. En een hele mooie uitvoering met die panfluit, de L.

Stop the Dance. Brian Ferry was dat nog. Volgens mij niet meer met zijn formatie, nee. Gewoon als solo-artiest zo meteen dus de oude alarm schrijven. Ik moet hier eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet uitgezocht. Nee, zo meteen even overleggen met de directeur-eigenaar Dick Offriga. We blijven in de 70's, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. We gaan met z'n allen even lekker naar het strand toe. You know you too.

0: Nothing but a Hound Dog. Dat was Elvis Presley, vrienden, uit het diepe, diepe archief hier van Radio Emmeloord. En ik had het net al even over directeur-eigenaar Dick Opringa. Tot we even overleg hebben gehad, wat zullen wij gaan draaien als alarm schrijven? Nou, daar hebben wij een verraste track voor gevonden.
1: Alarm! Ja.
0: Een vergeten hit, vrienden, eigenlijk wel. Robert Long. Unit Gloria had hij verlaten en ging solo. En dit was zijn alarmschijf in 1973. Let us try.

Ja. Ja, oh Rosie. Daar zong je over. Henk Wijngaard. Nee, Henk, dankjewel. Nee, dat was lang genoeg. Zo werd Nederlandstalig ook dat wij hier bij Radio Emmeloord. Maar nu even wat dansbare muziek. Get Down Tonight. Casey and the Sunshine Band.

Experimenteel werd het altijd al genoemd, die periode van de Beatles. Ze grepen naar wat andere materialen, stuff. Marihuana, dat soort dingetjes. Geestverruimend werd dat genoemd. En zodoende produceren ze wat bijzondere tracks, waarvan dit einde was Come Together. De stem van John Lennon natuurlijk. En nu even weer terug in de geschiedenis. Buddy Holly, die kennen we nog wel, denk ik althans. Zijn de artiest zijnde die vroeg is overleden op jonge leeftijd. Mike Berry deed een tribute. En dat werd een hit, vrienden.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Fleetwood Mac natuurlijk. Ja, met die hele mooie stem van Christine McVie. Die zong dat altijd zo fantastisch in. Die heeft heel wat hitjes voor de formatie geschreven. Een beetje vergeten zangeres. Helaas ons ook alweer ontvallen, vrienden. We gaan richting het einde van het programma.

was even spannend of die het zou volhouden. Reparetta en de Dells. Ja, kwam van het zwarte vinyl af. Maar ja, het plaatje heeft toch wat geleden zo door de jaren heen. Vroege jaren 60 was dit redelijk populair. Volgens mij is dit zo'n beetje de voorlaatste. Nee, de laatste vocale van dit uur. Vergeet hit van de formatie Tiffany. Ja, last niet day, saved my life. Maar dit was ook een hitje van ze. The Presidential Sheets. Dat allemaal hier op jouw radiostation. Radio Emmeloord. Vanuit de Noordoostpolder.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: draaien met Peter Nijdam.
1: En ik zeg ook een hele goede middag allemaal, luisteraars, welkom. Het is even over de klok van 1 uur op deze prachtige zondagmiddag op vanuit de Doordrijfstudio. 12 juli van het jaar 2026. Hai. Weet het toch. Goedemiddag allemaal luisteraars. Radio Emmeloord, daar staat u momenteel op afgestemd. De komende uur gaan we weer lekker doordraaien. Met heel veel muziek en zoals gebruikelijk op de zondagmiddag uitsluitend vinylplaatjes. We gaan ze weer draaien op 45 rondjes per minuut. Ik heb vanmorgen alweer een leuke selectie uitgezocht. En daar gaat u zometeen de komende uur getuige van zijn. Radio Emmeloord, leuk dat je luistert. We zijn weer terug op de middengolf AM 747 natuurlijk vanuit het noordwesten van Friesland. Natuurlijk ook via DAB Plus rondom Emmeloord in een grote cirkel daaromheen. En uiteraard wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl.
2: Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe.

0: kiss me, please do.
1: Het was ook een Nederlandse meidengroep, een meidenband als het ware. Ja, je had de groep Love en dit was Babe. Geproduceerd door Peter Koelewijn als het ware. Ja, en ook erg succesvol zo in de jaren 70 en jaren 80. Muziek van de Marmalade nu.

geschreven door Paul McCartney en John Lennon natuurlijk. In de uitvoering van de Beatles was het ook een grote hit. Maar de Marmalade die scoorde er destijds een nog vele grotere hit mee. Met dit Oobladi Oobla Da. We gaan nog eens even iets leuks draaien van de mamas en de papa's.

natuurlijk gezellig. Gedraaid vanaf 7 inch vinyl. Ja, de mamas en de papas. En 1230. En Young Girls Are Coming Through the Canyon. Zo heette dat dan wel. Ja.

opname, hè, dit van de Steve Miller Band. En uiteraard de Joker hoorde je zojuist op Radio Emmeloord. Goedemiddag, het programma doordraaien. Net ondergetekende Peter Rijdam. Een goed advies. Vooral jong blijven. Hier is de groep Bloem.

Vooral jong blijvende groep Bloem. Het was ook Nederpop zo in het begin van de jaren 80. Een andere groot hit van deze groep. Dat was uiteraard Even aan mijn moeder vragen. Zes maanden.

love. Ik heb iets met jong zijn vanmiddag, geloof ik. Hè. Vooral jong blijven, jong en fall in love. Dit was trouwens een leuke opname van, jawel, eens even kijken, The Internationals.

ultiem zomers plaatje deze, hè? First Class, Beach Baby Beach. En hiermee gingen we even weer terug naar die warme augustusmaand van het jaar 1974, jawel. De laatste radiouren destijds van Radio Veronica, toen werd dit ook nog regelmatig gedraaid. Ook al omdat het destijds in de top 40 stond. We gaan nog eens even iets leuks draaien van The Monkees, vrienden, hier op Radio Emmeloord. Hier is Valerie.

0: Uiteraard Rolling Stones. En deze week is er ook een nieuw album van uitgekomen. Foreign Tongues. Ik heb hem hier nog niet in de studio, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort veranderen. Dan gaan we er uiteraard eens even wat van draaien. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem. Leuk dat je luistert trouwens. Ik wil nog eens even een leuk Nederlandstalig plaatje gaan draaien. En iets leuks van de BB Bands. En het zogenaamde Stille Willy hier op onze antenne AM747.
1: De Gouden Klassiekers.
2: Gouden Klassiekers. Die je nooit meer vergeet.
1: Nooit meer vergeet.
2: Radio Emmeloord. AM747.

zomer op de radio hoor. Bij Radio Emmeloord, Stille Willy, de BB Band. Gedraaid op 45 rondjes per minuut. Ja, dat mogen we graag doen op de zondagmiddag. Hè? Van die leuke gouden oude vinylplaatjes uit de kast trekken. En die leggen we dan op de draaitafel. En dan komt er muziek uit, vrienden. Hier is ABBA, Cassandra.

andere. Het was eigenlijk een beetje een B-kantje. Want aan de andere kant stond die hele grote hit. The Day Before You Came. En dit was dus Cassandra. Bonnie en José, die hebben het ook nog wel eens een keer in het Nederlands vertaald. Trouwens ook wel leuk, kunnen we ook nog wel eens een keer draaien. Trouwens van ABBA naar George Baker, de man met het kleine groene tasje. Dat is een kleine stap, vrienden. Een leuke gezellige plaat voor zo'n zomerse dag als vandaag. Wat dacht u van dit? Sing for the Day, zo heet het dan wel.

La Bonita. Madonna, ja. Dat zijn van die mooie plaatjes die ik ook zo graag mag draaien. Hey vrienden, ik kijk eens even op de klok. Het loopt alweer tegen het einde van het uur aan. Dat betekent dat ik zometeen mijn laatste plaatje in ga starten. Trouwens, sterker nog, die ga ik nu instarten. Hey, ik bedank iedereen voor het luisteren. Nog een fijne zondag verder. Laat hem lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. Want de hele middag nog leuke programma's. Trouwens, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus ja, het is maar dat u het weet. Volgende week zaterdag ben ik weer tussen 9 en 10 uur. En anders volgende week zondag weer tussen 1 en 2. De groetjes. Fun, fun en happy station tot besluit.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. Bij de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven en ging zo'n 6600 hectare natuur verloren. Onder de brandweerlieden en militairen blijven actief om het gebied na te blussen en eventuele brandhaarden te voorkomen. Bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. En na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot het langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

Kart. Groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

Station. One radio station. One radio station.

0: One radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: I said hide the women and children because the gypsies, tramps, and thieves are coming. But if the gypsies are coming, so hide the chickens too.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Haro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live-programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Haro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
1: 192 Miamigo.
2: Ron O'Quinn.
3: He's a boss man.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse premier Ali El-Zaidi reist morgen naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt het door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Op meerdere dagen kan het landelijk tropisch worden met temperaturen van 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wordt de lucht instabieler en kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Daarna bereikt koelere lucht ons land, waarmee een einde lijkt te komen aan de warmste periode van deze zomer tot nu toe. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the heart of Europe, here in the Grand Duchy, beaming out across Britain on 208 and right around the world on shortwave. Welcome one and all to the 208 Top 20, Sunday the 14th of July.
3: 1968.
4: Discover a new world of fun and enjoyment.
2: And from last week, we lose Lulu, Dionne Warwick, Bobby Goldsboro, and Julie Driscoll, Brian Auger, and the Trinity. They paved the way for four new ones this week.
4: So much more to enjoy.
2: Third week monkeying around at number 20 for D.W. Washburn as Crossroads' Sue Nichols glides past them to land at

0: 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Vertrek je de komende dagen vanaf Schiphol? Houd dan rekening met lange wachttijden bij de beveiliging. Daardoor hebben sommige reizigers al hun vlucht gemist. Wie volgens de richtlijnen niet op tijd aanwezig was, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de extra kosten. Bewaar daarom ook je reisdocumenten en eventuele betalingsbewijzen. Irak en de Verenigde Staten zetten morgen een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse leider, Ali al-Zaidi, reist daarvoor naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. Een moeder heeft in Duitsland het leven van haar baby gered door een kinderwagen net op tijd van het spoor te duwen. Zelf werd de 34-jarige vrouw geraakt door een passerende trein en kwam daarbij om het leven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En van komkommertijd lijkt deze zomer nauwelijks sprake. Nieuwsredacties van zowel online media als traditionele nieuwsorganisaties verwerken juist meer nieuws dan ooit. Volgens mediaorganisaties zorgen internationale spanningen, extreem weer en grote evenementen ervoor dat de nieuwsstroom ook tijdens de vakantieperiode onverminderd doorgaat. De tijd waarin de zomer automatisch een rustige nieuwsperiode betekende, lijkt daarmee definitief voorbij. Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Watch out, it's Simple Simon.
4: If ever you're around in Blackpool or around that area, perhaps on holiday, anytime this summer, do pop in, come and see me, right? That's Jenks Bar, the Jenks Bar complex in Talbot Square, Blackpool, and Rupert's Disco. Hope to see you sometime. And in the meantime, from me, Simon T, do take care.
5: Thank you very much indeed, Simon T. Congratulations.
6: Radio Luxembourg.
7: This is Pearly Gates.
8: I'd like to tell you that I have a record out on RCA, and it's called I'm Gonna Make It My Business to Get You Boy.
9: This lovely warm summer evening. Welcome to the 208 Top 20. It's Sunday the 11th of July.
10: 1976.
9: From last week's Top 20, out go Thin Lizzy, the Shangri-Las, Our Kid, and Rod Stewart. And the first of our Fab Four comes in at number 20 from the Carpenters.

ivory skin against the moonlight and the tail.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teun Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen.
2: Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En ik mag jou welkom heten in de country. Want we gaan ook vandaag weer hele mooie nieuwe muziek ontdekken. We gaan eens even weer wat in de albums graven. En zo hoorde je als openingssong een hele leuke mid-tempo song van Rodney Hayden. En Rodney Hayden, ja, daar hoor je op dit moment niet zo heel veel meer van. Want hij heeft zijn eigen bedrijf gestart en is niet meer echt actief als artiest. Nog wel als liedjeschrijver, maar dat heeft niet heel grote betekenis. Maar die Rodney Hayden die heeft een aantal hele leuke, mooie albums uitgebracht in de Texas style en traditie. En je hoorde de titelsong van het album Living the Good Life. En we gaan blijven nog even in Texas, want ook Rodney Atkins die is nog wel helemaal actief. En hij heeft een nieuw album uitgebracht en vorige week of die week daarvoor heb ik er ook al wat van gedraaid. Maar deze is ook heel erg leuk, want die song die ken je wel. Maar die is opnieuw opgenomen en nu samen met zijn zoon Elijah Atkins, Watching You 2.0.

prachtige tekst en een heerlijke uptempo song. Die muziek die is echt geweldig. Mooie steelgitaar er ook bij. En het leuke is, deze song die is precies 20 jaar oud. Het kwam oorspronkelijk uit op zijn album If You're Going Through Hell uit 2006. Het is nu 2026, dus dat is 20 jaar geleden. En deze song die is dus ook getiteld Watching You 2.0. Oftewel 20, tweede uitvoering, noem het maar op. Een beetje dubbel gelaagd, dus heel erg leuk en origineel. Rodney Atkins. En we gaan door met een paar nieuwe songs van Carly Pearce. Want zij gaat ook weer uitkomen met een nieuw album. Die komt 28 augustus aanstaande. Daar komt dat album uit. En we gaan nu alvast even kennis maken met She Don't. En daarna luisteren we ook nog naar The Church Girl.

En dit is de eerste song die is vrijgegeven van haar nieuwe album, wat dus op 28 augustus aanstaande gelanceerd wordt. En dat album dat gaat Honest Woman gaat dat heten. En deze song die was ook een beetje honest, want in deze song vertelt ze met een tongue-in-cheek, zoals ze dat ook wel noemen, met wat humor en venijn, en beschrijft ze wat ze allemaal niet doet. En dat staat in contrast met een ex die blijkbaar wel bepaalde dingen deed. En dus het is ook wel weer een persoonlijke song van haar, zoals ze al heel veel heeft uitgebracht. En dat maakt haar denk ik ook zo geliefd, want ze is gewoon echt. En de songs die ze zingt, die zijn uit het leven gegrepen, uit haar leven gegrepen. En ja, ik ben wel fan hoor. En daarom ook de volgende, Church Girl.

0: Ja, als dit de voorbode is van het hele album, ja, dan wil ik dat natuurlijk graag in handen hebben. En ja, het heeft een veelbelovende dekking. En doen een aantal grote artiesten en muzikanten doen eraan mee. Dus dat is echt heel erg veelbelovend. En we gaan door met, dit is nieuw, maar ook weer wat oud, Don Williams.
1: Hey folks, I'm JB Cloud from out in West Texas, and the boys asked me to remind you that it's time for In the Country with Jantel Van Hout. He's playing 2 hours of the best country songs just for you.
0: That's always at my net.

mooi, deze Don Williams. En hij draait het even om. Hij is niet in love for the first time. Nee, hij is in love for my last time. En dit is dus van dat album waarvan ik je al eerder ook verteld heb. Epilogue, de Cellar Tapes. En dat zijn de oude opnames van hem die nooit eerder zijn uitgebracht. Maar nu postuum alsnog op een album zijn gezet. En wij kunnen daar allemaal dan weer van genieten. En daarin speelt een grote rol zijn producer Kaat Vundes. En we gaan even de grens over naar Canada. En daar komt onder andere vandaan Brad Kissel. Maar er komt nog veel meer.

moois vandaan. Maar deze Brad Kissel die heeft heel wat mooi materiaal heeft hij uitgebracht. En ook deze song samen met Carolyn Dawn Johnson. I didn't fall in love with your hair. Nou, ik ben benieuwd.

0: Ook Brad Kissel. Drink About Me. Hij zegt het zelf al. En zijn album is getiteld Now or Never.
1: Je luistert naar In The Country. In samenwerking met diverse lokale omroepen is dit de country artiest van de maand.
0: Zo is dat. En deze maand luisteren we naar Martina McBride. En ik heb gekozen voor Blessed.

0: Ja, prachtig. Wat een heerlijke tekst en een mooie song van Martina McBride.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Ja, daar zijn we weer. En we gaan eerst weer naar George Jones luisteren met zijn Things Have Gone to Pieces. En dan gaan we naar diezelfde song luisteren, maar dan van Johnny Paycheck.

Ja, de afgelopen twee weken was de Johnny Paycheck de winnaar wat mij betreft. Maar in dit geval vond ik die van George Jones toch mooier. En dan door met Chad Brock.

heeft die man ook een mooie songs op naam staan. Prachtig. En dan een heel zeldzaam werkje van Rodney Redman. Heeft maar één album uitgebracht, maar die hebben we natuurlijk hier.

rustig even door me heen zingen. En het album is uit 2002. Het is ook het enige album wat hij heeft uitgebracht. En er is ook eigenlijk heel weinig bekend over hem. Deze Rodney Redman. Maar leuk om eens een keer te luisteren. En de volgende, dat is nog 10 jaar ouder. Het is uit 1992. Het is Martina McBride. Want ik was aan het zoeken naar mooie muziek voor artiest van de maand. Maar dit is een album wat zij uitbracht voordat zij echt succesvol werd. En het album dat is getiteld The Time Has Come. En we gaan luisteren naar That's Me. En dat is een vroege Martina-vertelling, traditioneel, fiddles en een prachtig luisterlied.

John Prine. Samen met Connie Smith. En dat is een album In Spite of Ourselves. En er staan allemaal prachtige duetten staan daarop. En dan heb ik nog tijd voor één hele song in dit eerste uur in de country. En dat is een spiksplinter nieuwe song die pas afgelopen weken op mij afkwam. En dat is Zoe John Fowler. En ja, misschien familie van Kevin Fowler. Ik heb geen idee, moet ik nog eens induiken. Maar dit is wel een nieuwe song, Fireflies. En ik vind het prachtig. En ik hoop jij ook. En ik hoop ook dat je in een tweede uur terugkomt en blijft luisteren.

En jou, hè? Het is de dochter van Kevin Fowler. Maar dan in een modern jasje gegoten. Prachtig. En we gaan eruit met Merle. The Hack. You must remember.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Caïro opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt het vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout voor Country Music at its Best.

0: Yep.
1: Nou, en dan was een heerlijke uptempo opening van uurtje nummer 2 in de country. En je hoorde Kevin Fowler. Het kan je nauwelijks zijn ontgaan. En ik zit al met een brede grijns op mijn gezicht. Want wat een heerlijke openingssong. How country are you? En ja, dan nogmaals een keer die prachtige song van zijn dochter Zoe Jean Fowler met Fireflies. Welkom terug in uurtje nummer 2.

Nou, dat muzikale gevoel, dat zit in haar aderen. Prachtig. Zoe Jean Fowler met Fireflies. En als we dan toch met nieuwe muziek bezig zijn, dan ook deze met Riley Green. De naam die is al wat langer bekend, maar deze song waarschijnlijk nog niet. Go Again.

0: zangeres is Hannah McFarland.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Met Ian Mansick.

Ja, ik ken hem nog niet zo heel erg lang, deze Ian Mantzik. Maar zijn vorige album vond ik echt prachtig. Dit nummer vind ik net iets minder. Cutthroat World, zo heet het. En ja, ik wilde het toch eventjes delen met je. Ik ben ook benieuwd wat je ervan vindt. En je kunt mij eventueel mailen en in contact treden met me door te mailen met countryjt@outlook.com. En als je nou even pen en papier bij de hand pakt, dan zal ik het tegen het eind zal ik het nog een keer noemen. countryjt@outlook.com. En dan door met Billy Strings. Die hoor je normaal gesproken in Enjoying Bluegrass. Maar nu ook hier. In the country. Burn the other end.

0: Dit is echt zo'n nummer waarin zijn capaciteiten op de snaren ten volle tot uitdrukking komen. Ik kon niet doorkomen. En hij is echt een virtuoos op de snaren. En dat bleek ook wel in dit nummer. Het is wel even wennen, dat moet ik toegeven. Maar het past gewoon wel in the country en minder in Enjoying Bluegrass. Luister daar ook eens naar trouwens. Heel erg leuk. En de volgende song is Spiksplinter nieuw op de markt gebracht. En vlak voor zijn laatste afscheidsconcert, de Farewell Tour van Alan Jackson, Still the One. Vond je de vorige wat minder?
1: Alright, it's from 1976.
0: Nou, dat bedoel ik. Dan vind je dit mooi.

Ja, heel mooi, Alan Jackson. Puur Alan herkenbaar, maar toch weer helemaal nieuw. En echte country music, zoals we het gewend zijn van hem en zoals we het graag horen. En de volgende song is van Alex Hall. En ik zit even wat te lezen over hem, want het is een nieuwe song die ook weer tot mij kwam. En deze is gezongen samen met Tennille Towns. En hij heeft hier al vaker mee opgetreden en gezongen. Dus dit is wel een mooi vervolg op die muzikale samenwerking. Turn This Love Around.

Maar het ene duet is het andere niet. Maar deze is prachtig. Hoe die stemmen samensmelten. En dan weer iets nieuws van Brad Paisley. Out of the picture.

Je hoorde Richard Lynch van zijn album Songs of Inspiration, Pray on the Radio. En je hoorde de titelsong van dat album. En in het hoesje staat het volgende. I dedicate this album to my Lord and Savior. Throughout my entire life, even when I didn't know it, he has been with me. He gave me the words to say, the songs to write, and the music that's inside me. Thank you, Lord. Richard Lynch. En ja, dat album staat staan 12 nummers op. Allemaal inspirational songs. En ja, het verhaal over deze song vertelde hij eigenlijk zelf ook in de tekst. Want hij deed door het hele land heen, deed hij telefonische interviews of hij bezocht radiostations. En op een bepaalde dag vroeg een DJ aan hem, vind je het erg als ik met je ga bidden op de radio? En ja, de rest is history, zeggen ze dan wel eens. Maar ja, deze inspirational song, ja, die wil hij dus ook ter inspiratie met ons delen. Prachtig. En de volgende song is een Bijbelverhaal. Het is gezongen en geschreven door Dolly Parton, maar in dit geval uitgevoerd door Joey en Rory. Coat of Many Colors.

heerlijk om zulks nog eens een keer weer terug te horen van Hank Williams. Bekende songs, bekende muziek. En verzameld op een album van Bear Family Records. En er staan 33 songs en staan erop. Dus ook de komende weken en maanden zal ik die nog wel eens terugpakken. En dan gaan we weer helemaal terug naar vandaag. Of vooruit naar vandaag, het is maar hoe je het bekijkt. En we gaan nog even een paar nieuwe songs draaien. En daar komt als eerste naar voren Cole Goodwin. En deze Cole Goodwin die komt uit de Texas Red Dirt traditie. En je kunt hem vergelijken met Josh Ward, Aaron Watson, Randall King, John Wolfe. Ja, dus ja, muziek die wij graag horen. Prachtig. Keep on raining.

0: Nou, niet te veel gezegd, dacht ik. En Keep On Raining, ja, dat is van dat spul dat je...
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Ja, dat bedoel ik. En dat spul, dat willen we graag horen. En nu nog even Justin Russell.

Fishing Song van Justin Russell. En die maakte een eind aan In the Country, aflevering nummer 363. En wil je reageren of heb je vragen of een verzoekje, dan kun je mij mailen op countryjt@outlook.com. Dus countryjt@outlook.com. En we gaan afscheid nemen met Luke Combs en Cody Johnson. Ook spiksplinter nieuw. Shoot the bull. Bedankt voor het luisteren. Heel blij mee. Tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hele goede avond, beste mensen. Welkom weer bij een uurtje music specials hier op Radio Emmeloord. En mijn naam is Annelies. Ja. En ik ben bij u vandaag tot 9 uur, zoals iedere zondagavond, met muziek vanavond uit films of musicals. Zoals deze van Billy Ocean. Daar beginnen we mee. When the going gets tough, the tough get going.

When the going gets tough, the tough get going. En het was een enorme hit in 1985 voor Billy Ocean was dat. En het was de soundtrack uit de film The Jewel of the Nile met Kathleen Turner en Michael Douglas in de hoofdrol. En in 1965 komt de volgende van de Statler Brothers. En het was gebruikt in de film Pulp Fiction in 1994, maar ook in de film Die Hard with a Vengeance uit 1995 met Bruce Willis in de hoofdrol. Hier zijn de Statler Brothers.

Flowers on the Wall van de Staedtler Brothers. En de Staedtler Brothers die zijn begonnen als achtergrondkoortje bij Johnny Cash. Jawel. Uit de film Rent komt Seasons of Love, oftewel 525.600 minutes, heb ik opgeschreven hoor. Hier is de cast van de film Rent.

Seasons of Love, gezongen door de cast of Rent. En dat komt uit 2005, deze Amerikaanse musical / film. En het is gebaseerd op de opera La Bohème van Puccini. Ja, dat u dat maar weet.

If I Can't Have You. En dat was natuurlijk Yvonne Elliman uit de film Saturday Night Fever uit 1977 met John Travolta in de hoofdrol. Waarmee de man wereldberoemd werd, John Travolta. En muziek natuurlijk van de Bee Gees. De volgende die werd onder andere gebruikt weer in de film Pulp Fiction. Alweer, ja, net als Flowers in the Wall. Al Green bedoel ik met Let's Stay Together.

Elvis Presley met I Can't Help Falling In Love With You. En dat kwam natuurlijk uit de film Blue Hawaii, waarin de man zelf de hoofdrol speelde. Somewhere Over the Rainbow. Ik wou zeggen Somewhere Over the Ocean, maar dat is weer wat anders. Somewhere Over the Rainbow, een echte klassieker uit 1938. Geschreven voor de film The Wizard of Oz, met in de hoofdrol Judy Garland. Ze werd er wereldberoemd mee. Maar het werd ook gecoverd door onder andere de Hawaïaanse zanger Israel Kamakawioli. Jawel.

Somewhere Over the Rainbow. Hij is maar 38 jaar geworden, want hij leed aan zwaar overgewicht. Deze zanger uit Hawaii, en ik zal nog een keer zijn naam proberen. Israel Kamakawioli, jawel. Met zijn ukulele was dit Somewhere Over the Rainbow. En hij werd ook wel The Voice of Hawaii genoemd. En terecht, denk ik. A Star is Born. Het is een musical die 2 maal is uitgebracht. Of een muziekfilm, moet ik eigenlijk zeggen. 1 keer in 1976 met Barbara Streisand en Kris Kristofferson. En 1 keer in 2018 met Lady Gaga en Bradley Cooper. U hoort achtereenvolgens het lied Evergreen uit de eerste versie. En daarna Shallow uit de tweede versie.

0: Je hoorde achtereenvolgens Barbra Streisand en Kris Kristofferson met Evergreen. En daarna Bradley Cooper en Lady Gaga met Shallow. Allebei uit de film A Star Is Born.
1: En nu zich deze nog!

Ja, die herinnert u zich vast wel, als u tenminste een beetje ouder bent. Suicide is Painless, en dat kwam natuurlijk uit MASH, de komische tv-serie over de oorlog in Noord-Korea. Maar oorspronkelijk was het een film uit 1970. En de muziek die werd gecomponeerd door Johnny Mandel. Net zoals deze, uit de film The Sandpiper met Elizabeth Taylor in de hoofdrol. The Shadow of Your Smile.

The Shadow of Your Smile, een compositie van Johnny Mandel, gezongen door Anita Kerr Singers. En dit was uit de film The Sandpiper. Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, zij schreven Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Hier is Jason Donovan met Any Dream Will Do.

Ja, Any Dream Will Do. Het verhaal van deze musical komt uit de Bijbel, uit het boek Genesis. En het gaat over Jozef en zijn veelkleurige jas. En deze musical was de eerste samenwerking tussen Lloyd Webber en Tim Rice. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Any Dream Will Do. Dat was Jason Donovan uit de film van Lloyd Webber en Tim Rice. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. En het is precies 8:50 geworden. U luistert naar het programma Music Specials, gepresenteerd iedere zondagavond van 8 tot 9 door uw gastvrouw Annelies. En dat ben ik. Top Gun. Ja, Tom Cruise. Ja, prachtige film. Berlin is dit met Take My Breath Away.

Take My Breath Away door de groep Berlin uit de film Top Gun. Verder met Mamma Mia, mooie film met onder andere Meryl Streep. En met natuurlijk muziek van ABBA, Slipping Through My Fingers.

Slipping Through My Fingers uit de film, uit de muziekfilm Mamma Mia met muziek van ABBA. En dit werd gezongen door Meryl Streep, want ze kan ook heel mooi zingen naast acteren. En deze film is opgenomen op verschillende Griekse eilanden. Heel mooi om te zien. Ja, een paar weken terug draaide ik deze, naar aanleiding van de film Heartburn. Ook met Meryl Streep in de hoofdrol, jazeker. Met muziek van Carly Simon, Coming Around Again.

Carly Simon, het prachtige lied Coming Around Again uit de film Heartburn. De volgende die komt oorspronkelijk uit 1909, zo oud al, uit de film The Prince of Tonight. Later ook nog in een andere film gebruikt, onder andere The Star Maker met Bing Crosby. I Wonder Who Is Kissing Him Tonight. Dit is de versie van Anne Marie.

dat is de titel van het liedje uit de film The Star Maker. I Wonder Who's Kissing Him Now. En het was Anne Murray. Ja, Matt Monroe mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Want hij heeft heel veel filmmuziek gezongen. Ik heb gekozen voor deze uit de film Born Free. Is hij hier met de titelsong.

Matt Monroe uit de gelijknamige film Born Free. En dat was ook de titelsong. En dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste voor vandaag. Het komt uit het Frans, Le Moulin de Mon Coeur van Michel Legrand. Het werd gebruikt in de film The Thomas Crown Affair. Maar dit is de Engelse versie, gezongen door Tina Arena. En het heet The Windmills of Your Mind.

met Tina Arena en The Windmills of Your Mind neem ik afscheid van u. Zometeen na 9 uur na het nieuws hoort u Paul Peters met Late Night in the Attic. Veel plezier. En ik ben er weer volgende week met een nieuwe aflevering van Music Specials. Heel graag tot dan. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. SOS Dolfijn heeft 3 herstelde bruinvissen met de namen Roelof, Jantje en Coco teruggebracht naar zee. De dieren waren eerder dit jaar verzwakt aangespoeld en hadden intensieve verzorging nodig. Na een medische controle in Annapallona werden ze vrijgelaten. De bruinvissen kregen een chip zodat ze bij een nieuwe stranding herkend kunnen worden. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Zee. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.